0: Palora pa jab tu nache aankhe meeche aankhe meeche aankhe meeche aankhe meeche aankhe meeche
1: speaker ka volume usko tez pasand hai baby ko bass pasand hai.